dan, tot in die rauwe zon. Karo ben jong, meneer Fluita. Emma dansen, o zonder kondeon. Kans kissen me, zij